0: Laat ons bidden.
1: Prions le Seigneur.
0: Heer,
1: Seigneur, par votre sacrement, vous nous donnez une force nouvelle. Continuez dans votre bonté à nous entourer de votre sollicitude afin que nous recevions la grâce du salut dans les célébrations de ce mystère et dans la vie de chaque jour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
0: Aan het einde van deze viering hier in Lourdes aan de grot wens ik u van ganser harte Gods rijkste zegen. U de pelgrims die met het huis voor de pelgrim deze week hier verblijft. We maken er vandaag een mooie zondag van. Zo dadelijk met een kop koffie met z'n allen voor het akui. Vanmiddag met het feest van de sacramentsprocessie. En ook alle mensen die thuis met ons verbonden zijn via de internationale uitzending en ook via KRO en CRV, waarvoor hartelijk dank. Gods rijkste zegen. De Heer heeft ons aangesproken.
1: Le Seigneur a parlé à nous.
0: Wees gegroet. Begenadigde, de Heer is met u. Mogen die vrede en vreugde ons.
1: Que la paix et la joie soient toujours avec nous.
0: Kracht putten om alles wat ze.
1: Et nous donne la force.
0: Zich voordoet met liefde, met vertrouwen, met moed op te pakken. Naar het voorbeeld van Maria en Bernadette. En daartoe van harte Gods rijkste zegen. De Heer zij met u.
1: Le Seigneur soit avec vous.
0: Zegene u.
1: Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse.
0: De Vader,
1: le Père, le Fils
0: de Zoon,
1: et le Saint-Esprit.
0: De Heilige Geest.
1: Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Le chant final, c'est Vierge Sainte, Dieu t'a choisi.